And ask Joe Duke Line agus the Bells of Tipperary in Chin Kirkriach Leshon the Golcharim Eg Vela James Morrison Mala Idra Aun Ergedlog Vilonasa Fiche Fiche Kuig agus na Kyoltery Father Holship in Chin on Jatlog Partich in Chin Erdera Kirkriach Lesh and Golcharim. Well, bij mij is er eigenlijk te noemen morgen een geschacht dat klaar is om te bouwen aan de banen. Het is zo, agus sin, wem sin ansi, slán agus banacht.